0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Take me back to my university days. John Bailey, an all-time low here on Helderberg FM 93.6. En dan ook net a friendly reminder oor jou Schmidhouse breakfast battle. Vir oggend is dit Janita du Plessis met mengelmoes kardus en Karleen van Jaarsveld geskeerde jeans.

0: Girls with Aperture here on Helderberg FM. Man, oh man, at first when this song released, I didn't know if I liked it. But then, you know what? It actually really did grow on me.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and the next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. So do it right the first time with The Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing or upgrading, trust The Pole Yard. Visit your local pole yard on Langeninger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
3: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle, P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, colour your world.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Rolla Motor Group. Visit Rolla's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 31 minute oor 7. Die Amtsklagkomitee se stel reëls word teruggestuur vir verfyning. Outa ondersteun die ouditeur-generaal se ondersoek na studente verblyf. En cricket, Stokes en Atkinson is weggelaat uit die Engelse span vir die tweede toets teen Nieu-Seeland. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 28 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek hoop het vanoggend jou geduldige broek aangetrek op hierdie donderdagoggend. Baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is verby die strand industriële gebied, sowel as ook die Bos area, Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle. Dit is op Broadway Boulevard. Dan is daar stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in strand. Dit is daar verby die Magistraatshof. Main Road in strand het ook jou gewone oggendverkeer. Stadige bewegende verkeer op die N2 vanoggend, baie stadig uitgaande en dit is as gevolg van daardie verkeerslig wat buite werking is met die interseksie met die N2 en Hazelden straat. So die stadige bewegende verkeer is vanaf Asla Park tot by Helderberg Industriële Park staan die verkeer en dan weer van Victoria straat tot by Strand Industria is daar ook stilstaande verkeer. Inkomend stadige bewegende verkeer op die N2 van Somerset West Country Club tot en met Victoria straat. Die M9 of Main Road in Somerset West is na stadige bewegende verkeer verby die Cherrywood Gardens area, The Vines en Heritage Mews. Buiten die Helderberg op die R300 Noord in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Noord net na die afrit na Stellenbosch arterieel. Die linkerskouer is gesluit. M7 Suid afrit na Bosmansdam is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Op die N1 uitgaande in 'n oostelike richting is daar stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Jip de Jager. Die regterskouer is gesluit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: It's 34 minutes past 7 o'clock. Also time to get into your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. Also het vir oggend vir Juanita Du Plessis gehad met Mengel Moes Kardoes en vir Karleen van Jaarsveld se geskeerde jeans. Maar soos altyd het ek en Rochelle geen sê nie. Ons moet maar hoor wat jy te sê het. Eerstens het ons hier van wie is hierdie?
2: Tanitella!
5: Môre wil my en Rochelle.
2: Môre!
5: Vir oggend is my keuse definitief Juanita Du Plessis. Een geseende dag vir julle, groete Tilla.
0: Geseende dag vir jou ook. Een man dat gesê, goeiemorgen, definitief nommer 1. Toe Aina sê, morgen, morgen, ek kies jou aan tasse mengelmoes. Kijk hier, ek dink my ochend was een bykie mengelmoes, maar nie al die lekker dinge by mekaar he. Maar in elk geval, oom Blekkie Swart.
6: Goeiemorgen, julle twee dames.
2: Morgen.
6: Kom ons gaan vandag vir Juanita Du Plessis, asseblief. Dankie julle, lekker dag he.
0: Lekker dag vir jou ook.
2: Het jy al gesien wat oom Blekkie Swart alles aanvang?
0: Ja, ek het al vir hom gesê, ek wil saam met hom gaan een dag.
2: Ach nee, jy is heeltemal van jou sinne beroevel, nee.
0: Nee, kijk hier.
2: Op sy sociale media, nee, het hy nou weer een slang gevang in een of ander krachtbox. I was out of it. I was like, en die slang is 1.5 meter kaapse. Ach nee, dankie.
0: Ek sê vir jou, nee, ek sit het ook nou, daar is 30 dinge wat ek wil doen voordat ek 30 raak. En een van hulle is een slang vang. So ek moet nog met oom Blekkie gesels voor volgende jaar.
2: Voor volgende

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis Bosduif, brandstichter op Helleberg FM. 29, amperkies 28 minute voor 3 hier op Helleberg FM. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. So laaste klompie minute nog tot 3 uur. Jou daily date saam met my, Christy. Na lekker muziek, een van Mimi Webb.
1: All right, boys. Crouch, touch, engage!
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Helderberg FM.
4: Here for you.

0: Ja, is alweer hy, dis Dian, alweer Dian die saam met ons op Helleberg FM. Die liedjie se naam Klei voor het gaat, Tresse, Never Let Me. Jan Willem, middag weer eens, so die tweede keer vandag wat ons mekaar groet, is yes. Daarom, is te veel op een dag, jong.
1: Alweer Jan Willem ook so.
0: Alweer Jan. Jy is helemaal reg, alweer Jan Willem. Hoorie, Jan Willem, ja, dis koud buitenkant, nee, yes. En, maar jy sê, het gister baie probleme op die paaie gehad, nee.
1: Yes, jy, sommer onmiddellik, ach, sommer so uit die bloute uit, was daar probleme gewees, daar op Victoria, die N2, ja. Een kar wat uitgebrand het, net die ander kant, Macassar uit, nee, ja. Dit was bietjie chaoties gewees gister.
0: Ja, vroeger was jy ook een probleem gewees, hier, net aan die kant die Broadway Boulevard, maar lyk ja. My, hy is uitgesorteer, die karre rijd daarom normaal daar.
1: Kruid.
0: So kom ons hoop, is baie rustiger op die paaie vanmiddag.
1: Ja.
0: Wat
1: ja.
0: Kan ons verwag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Natuurlijk, soos wat ek nou genoem het, weer eens daar die Prime Wagyu ja. Strand 1000 rand voucher competitie, moet nie uitmis daar op jy hoor dan hoe lekker het ons geëet.
0: Ja, vooral nou het ons gehoor het hoe lekker jylle ja. Geëet het, is die voucher een bargain.
1: 100% hoogst aanbeveeld. Maar ook, vandag is die afskopping en die afskop van die sokkerwereldbeker.
0: Ja.
1: Vanavond om 9 uur natuurlijk, Bafana. En ek sien baie uit daarna, ek weet nie of jy gaan wakker by nie, Christie, maar
0: ek gaan
1: ook 9 uur voor my kassie sit en in die openingswedstrijd kyk. Maar ons praat so bietjie vanmiddag oor dit en oor het, laatste het was in Suid-Afrika in 2010. Ja. Ons praat so bietjie oor die songs, die het moet so amtelike songs wat hulle moes het met die wereldbeker. So, ons kyk so bietjie na die verskillende songs en dan natuurlijk baie lekker ander muziek tussendeur. Name That Jam na 5, die lys gaan net aan en aan.
0: Fantasties, bly geskakel daar voor Jan Willem, Afternoon Drive tussen 3 en 6. Jy moet het baie geniet, Jan Willem, ek sien jou weer morgen, dan is het naweek.
1: Dan is het naweek.
0: Lekker. Ja, dis dit dan vir my vir vandag, Your Daily Date with Me, Christy Made Possible by Chery Somerset West, Unbeatable Deals, Stylish New Chery SUVs and Service You Can Rely On. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou donderdag morgen. As ons 12 uur weer praat, dan is het naweek. Sien jou morgen, veilig wees.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM. 93.6.

0: Talk About It on Helderberg FM 93.6, kwart oor 3 op die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, aka J-Dubs. Ek en jy keer lekker saam vanaf nou tot en met so skyns voor 6. Baie dinge om na uit te sien vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive. Dit is natuurlijk ook die eerste dag van die Sokker Wereldbeker wat vanavond afskop om 9 uur plaaslike tyd. Laat weet so bykie daar 021-100-6936 of jy voor die kassie gaan sit om dit te kyk en kyk hoe Bafana vir die eerste keer weer in 16 jaar deelneem aan die FIFA World Cup, so bykie informatie meer daar oor later en ek het ook jou raad en advies nodig oor die amtelike FIFA songs. Blijer geskakeld daarvoor, maak seker jy die WhatsApp lyn reg, net na 4 is het weer eens tyd vir Drop the Cut, waar ek vir jou een lekker situasie gee wat jy vir my dan een paar recommendaties en voorstelle moet gee vir songs wat perfect met daar die thema gaan. So blijer geskakeld daarvoor vir jou kans om 1000 rand Prime Wagyu Strand voucher te wen, en dan soos altyd neem dat jam net na 5. Soveel meer nog om na uit te sien op die Subaru Afternoon Drive, ek gaan nog nie alles verklap nie, maak seker jy bly ingeskakel om seker te maak, jy mis nie op enig iets uit vanmiddag nie.
1: Some journeys carry more than just passengers, they carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels, because every child deserves a chance.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here

0: Dis Lia, lekkerste lekker op Helderberg FM 25 minute oor 5. Ons kyk na Name That Jam uitdagings vir vanmiddag 0211006936. Kom ons kyk watter uitdagings kom Helderberg mee voor in dag vandag. Oomans. Hallo daar.
1: Ja, dis donderdagmiddag. Ons is nou in 6 daar op pad na die nawe toe.
0: Definitief.
1: Vandag weer vreselike goor weer in Oomansbaar. En die puntlik lig is rondwaai en ook een kut. Maar, ek het vir jou iets sê.
0: Gooi om, gooi om.
1: En dit is van Megan McConnell. Sy liedje, When You're Smiling.
0: Oeh.
1: Ken jou.
0: Kom eens van tijd.
1: Ek het een lekker program.
0: Dank je, oom.
1: Je moet maar vast weten, die weer sal hopelijk verbeteren.
0: Well, this is her rendition, Megan McConnell's rendition of the 1928 classic When You're Smiling, her swinging postmodern jukebox style cover of this tune, often backed by her live jazz band, has racked up millions of views online, making it her most recognizable track.